0: Goeienacht. Het is 3:00. Radio Alt-West.
1: Nieuws. Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Radio Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
0: De nacht van Oost-West.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 7:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. De straat Kaleshoek in Deinze wordt vanaf vandaag afgesloten voor wegenwerken. De werken voor het opbreken en betoneren van het rijvak duren 1 dag. Daarna volgt een uithardingsperiode van 14 dagen. De rijweg wordt op 15 oktober opnieuw opengesteld voor het verkeer. In de Tempelierstraat in Nevelen bij Deinze zijn maandag dan weer wegenwerken gestart. De werken duren ongeveer 6 weken. Daarna volgt een uithardingsperiode van 2 weken. Op maandag 23 november zou de straat dan opnieuw worden opengesteld voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de straat in verschillende fases aangepakt. De werken starten aan de Gentse Heirweg en schuiven vervolgens fase per fase op richting de Landegemstraat. Er is een tijdelijke vervanger voor West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe die met pensioen gaat. Koen Surdiacour neemt zijn rol ad interim over. Hij is al een 5-tal jaar de kabinetchef van de Caluwe. De Waregemnaar zal nu 4 weken lang plaatsvervangend gouverneur zijn. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5 uur. Radio Oost-West.
1: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Radio Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

valt. Wanneer bij op het strand woest is als een woestijn. En natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de teletijdmachine. Delphine Bouëlle is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouëlle laat zich eveneens aanspreken als hare koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarsele een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In Meulebeke is dinsdagavond een 18-jarige bromfietser met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis na een ongeval. Hij botste met zijn tweewieler tegen een auto op de rotonde aan Café het Peerdeke. Het ongeval gebeurde rond 8:15. De bromfietser knalde aan hoge snelheid in de linkerflank van de auto en bleef daarna roerloos liggen. De straat Kaleshoek in Deinze wordt vanaf vandaag afgesloten voor wegenwerken. De werken voor het opbreken en betoneren van het rijvak duren 1 dag. Daarna volgt een uithardingsperiode van 14 dagen. De rijweg wordt op 15 oktober opnieuw opengesteld voor het verkeer. In de Tempelierstraat in Nevelen bij Deinze zijn maandag dan weer wegenwerken gestart. De werken duren ongeveer 6 weken. Daarna volgt een uithardingsperiode van 2 weken. Op maandag 23 november zal de straat dan opnieuw worden opengesteld voor het verkeer. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt de straat in verschillende fases aangepakt. De werken starten aan de Gentse Heirweg en schuiven vervolgens fase per fase op richting de Landegemstraat. Er is een tijdelijke vervanger voor West-Vlaams gouverneur Karel de Caluwe die met pensioen gaat. Koen Surdiacour neemt zijn rol ad interim over. Hij is al een 5-tal jaar de kabinetchef van de Caluwe. De Waregemnaar zal nu 4 weken lang plaatsvervangend gouverneur zijn. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
0: De nacht van Oost-West.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
2: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Broens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze.
1: Radio
2: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger. De Wakkere Wekker.

Jij loopt over het spiegelend water klaar en het water niet meer een verroert dan of het een gladdige windje waar dat stil over het water gevoert. O schrijverke, schrijverke, zegt het mij dan,

in het water niet. Gij schrijft en het is uit en het is weg. Geen christenen weten wat dat bedient. O schrijverke, zeg het me zeg. Zijn het visselkes daar van schrijven? Zijn het kruidekes daar van schrijft? Zijn het kijkers of bladjes of blommekes zoet?

winkelende, winkelende waterding met zwarte kapotekken aan. Het stelde en rechte zijn oorkes flink en bleef daar een stondeke staan. Wij schrijven, zo sprak het al krinkelen af, hetgeen onze meester wel eer ons makend en lerend te schrijven gaf, één lesse niet min nog te meer. Wij schrijven en kunt gij die lessen toch niet lezen en zijt ge zo bot. Wij schrijven, herschrijven en schrijven.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Nieuws.
1: Het blijven spannende tijden rond de Vlaamse begroting, want de komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de regering precies gaat schrappen. En volgens politiek journalisten belooft dat een zeer hobbelig parcours te worden en gaan er nog een aantal mensen heel boos worden. Aanstaande vrijdag volgt dan ook nog eens het grote begrotingsdebat in het Vlaams parlement. En dat zal ook al niet mals verlopen. Koen Sourdiacour heeft intussen de eed afgelegd als tijdelijk gouverneur van West-Vlaanderen. Dat gebeurde bij minister Bruens, die zijn zieke collega Hilde Krevits verving. Sourdiacour, tot nu toe kabinetchef, blijft in functie tot eind oktober. En tegen die tijd moet er dan een definitieve opvolger zijn. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt bekeken of de populaire spellen de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelegd. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter een verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, zegt premier Andy Burnham. Zondag werden al 5 Britten opgepakt met een grote hoeveelheid benzine op zak. De basis wordt door het Amerikaanse leger ook gebruikt voor operaties tegen Iran. En dan nog wat sport in de rand. De Zwitserse voetbalbond trekt onverwacht zijn steun in voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Een zware klap voor Infantino, die zo de steun eigenlijk van zijn thuisland verliest. Volgens de bond stapelen de incidenten zich op, met name Infantino's plannen om WK-rechten aan privé-investeerders te verkopen. Het is stilletjes aan welletjes geweest, zeggen ze. Radio Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
2: Radio Oost-West.
3: De wakkere wekker.

0: Ovenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be.
3: Goedemorgen.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Nieuws. Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. De politiezone Regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De economische inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD-economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.
1: Welkom.
3: Bij Radio Oost-West. Radio Oost-West.
1: Oost-Westland.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Oost-Westland.

0: dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.
0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Een blik op jouw regio.

naar Katelijne Waver om tomaten te gaan plukken. Maar men moet zich daarbij bukken en dat doet ons gewoonlijk pijn. Dus halfweg tussen Gent en Den

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
3: Mail nu info@radioostwest.be.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. Delphine Bouel is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouel laat zich eveneens aanspreken als haar koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarselen een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine op Radio Oostwest.
1: Heb jij een vraag voor ons?
2: Mail info@radiooswest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
1: Op elk moment.
2: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Mortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tinnis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Tinnis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Tinnis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Tinnis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Tinnis NV in de Berenemsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinnis.be. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag. Radio Oost-West. Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Voor de regio Tielt via 106.5 FM.
1: En de regio Wielsbeke-Waregem via 107.3 FM.

0: warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een vervalst document in de bus waarop het rekeningnummer was vervangen door dat van oplichters. Voorlopig gaat het om een beperkt aantal meldingen, maar de universiteit roept op tot waakzaamheid, want zo'n 10.000 studenten moeten een inschrijving namelijk nog betalen. De boodschap is dus, controleer de betaalgegevens extra goed. De Economische Inspectie start een groot internationaal onderzoek naar videogames. Samen met Finland wordt nu bekeken of populaire spelletjes de regels rond consumentenbescherming wel respecteren. Want zo zegt de FOD Economie, je downloadt een spelletje, maar dan dikwijls tijdens het spelen van het spel moet je andere dingen downloaden en die zijn betalend. Onder meer populaire games zoals Minecraft en Clash of Clans worden helemaal doorgelicht. In Frankrijk loopt het onderwijsprotest helemaal uit de hand. Deze week zijn er al meer dan 200 mensen gewond geraakt, onder wie 120 leerlingen en leerkrachten en 83 agenten, meldt de Franse onderwijsminister. Scholieren betogen al een hele week voor meer middelen en betere omstandigheden en blokkeren verschillende scholen. Gisteren bijvoorbeeld werden 625 betogers opgepakt. En dat is nog nooit gezien bij scholenprotesten in Frankrijk. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte nuanceert de Russische dreiging nadat Moskou in een brief melding had gemaakt van de inzet van zijn volledige wapenarsenaal. De Russische president Poetin probeert met die dreiging de aandacht af te leiden van de situatie in Oekraïne, zei Rutte tijdens een defensie- en ruimteconferentie van de nieuwszender Euronews in Brussel. Topman Rutte ziet dus helemaal geen acute dreiging na die Russische waarschuwing. In eerste instantie nog regenachtig en trekken nog buien over. Het blijft nog eerst zacht bij temperaturen rond 21 à 22 graden. In de namiddag krijgen we wat opklaringen. Vanaf vrijdag en in het weekend wordt het overal droog met temperaturen tot 1 à 22 graden.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
3: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
4: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
3: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
4: Dit is Radio Oost-West.
5: Ik luister regionaal.
4: Welkom bij Radio Oost-West.
6: Muziek bij de lunch.
7: Je maakte een goede keuze.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
2: Gewoon gezellig.

0: nieuws.
1: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffie Verkeren, een ludieke woordspeling op koffie verkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijven is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijven. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Veel regen in het oosten, in het westen enkele lokale buien. De maxima schommelen rond 20 graden. Vanaf morgen vrijdag en tijdens het weekend overal droog. De temperatuur loopt dan op tot 21 graden. Het wordt een pak rustiger.
4: Radio Oost-West. Muziek bij de lunch. Starry's.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Volle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
2: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 1777 20.
2: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 1777 20.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem. Bij de huiszoekingen nam de politie ook 57.000 euro cash, geld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica El Kaoukibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El Kaoukibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Padro IJsden in 1B de tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Padro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt onderaan. Stijn is 45. Wie de nieuwe trainer wordt is niet duidelijk. Stijn Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Padro IJsden. Ja, en dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste boek verscheen in 27 en stond jarenlang in heel wat Vlaamse keukens. 3 jaar geleden werd ons kookboek zelfs opgenomen in de Canon van Vlaanderen. En nu brengt vrouwenorganisatie Ferm dus een speciale editie uit. Vandaag start de voorverkoop. Vanaf eind januari ligt het boek in de winkel. Radio Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken af. Er kan nog een bui vallen, maxima 20 graden. Morgen veel zon en opnieuw een graad of 20. In het weekend zonnig en de temperatuur blijft hangen op 20 graden.
2: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
3: Muziek bij de lunch.
4: Je maakte een goede keuze.

0: adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanmiddag en vanavond afwisselend wolken en opklaringen. Kans op een lokale bui, 20 graden. Morgen keert de nazomer wat terug met veel zon, opnieuw 20 graden. Het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
4: Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
5: Radio Oost-West. www.radiooostwest.be

0: Vleesslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de teletijdmachine. Delphine Bouëlle is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouëlle laat zich eveneens aanspreken als haar koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarsele een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Wij doen het voor jou.

0: over het oosten van West-Vlaanderen.
1: En het westen van Oost-Vlaanderen.
0: Radio Oost-West.
1: Imotinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotinis staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotinis. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotinis.be of bel Tine 0486 50 66 70.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
0: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Ik luister regionaal, Radio Oost-West.
4: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Tanken wordt morgen flink duurder. De benzineprijs stijgt weer, meldt de Fonteconomie. Voor benzine 95 komt er een 4,5 cent per liter bij. Maximumprijs 2,06 euro. Benzine 98 stijgt morgen met 3 cent tot 2,26 euro. Ook wie met stookolie verwarmt of met diesel tankt, moet dieper in de buidel tasten. En niet zo'n klein beetje, want de mazoetprijs gaat ook steil omhoog. In Bergen bij Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. De bedienden pikken het niet dat ze vanaf januari niet meer mogen telewerken. Nu moeten ze nog maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking zorgt voor flink wat hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. De bonden eisen dringend overleg met de directie. De Zoo van Antwerpen verliest haar jaarlijkse subsidie van 1 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister Broens bevestigd. De Antwerpse dierentuin is een van de slachtoffers van de grote besparingsronde van de Vlaamse regering, die tegen 2029 in totaal 500 miljoen euro aan subsidies schrapt. Radio Oost-West. Vanmiddag en vanavond opklaringen en wolken die afwisselen, met kans op een lokale bui, maxima 20 graden. Morgen keert de zon volop terug en halen we opnieuw een zachte 20 graden. Ook het weekend dient zich zacht en droog aan.
2: Welkom. Radio Oost-West. Bij Radio Oost-West.

0: Wij zijn ook te beluisteren via het internet. www.radioostwest.be.
1: Gewoon gezellig. Radio Oostwest.

Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA.

0: Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooswest.be.
1: 0468 17 77 20. Radio Oost-West.
0: Alleen maar de mooiste muziek.

0: Neem contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Luister regionaal.
1: Radio Oost-West.
3: Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Opwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
4: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radioostwest.be.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
4: Wij doen het voor jou.
5: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
6: Olé.
5: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
6: Olé, olá.
5: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
6: Olé, olá.
5: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
6: Olé, olá.
5: Ik zag de grootvader van Prince.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. Delphine Bouel is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouel laat zich eveneens aanspreken als haar koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarselen een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Ik luister regionaal.
2: Radio Oost-West. Radio.

0: Van Alter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio. NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
2: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
1: De gezelligste in de regio.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag je eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: In 2022 stierf ieder uur één persoon door een te hoog BMI. Het gaat om 9500 mensen, blijkt uit nieuwe cijfers van Cienzano. Sinds 2001 is het aantal Belgen met overgewicht sterk gestegen en dat mogen we niet onderschatten. Vooral 65-plussers zijn gevoelig voor overgewicht. De benzineprijs stijgt weer. Voor benzine 95 komt er morgen 4,5 cent per liter bij. Je betaalt dan maximaal 2,06 euro. Voor een liter benzine 98 stijgt de prijs met 3 cent tot 2,26 euro. En ook stookolie wordt duurder. In Berchem in Antwerpen staakt het personeel van het Deense containerbedrijf Maersk. Omdat de bedienden vanaf januari niet meer mogen thuiswerken. Op dit moment moeten ze maar 2 dagen per week naar kantoor. De staking veroorzaakt hinder voor de transporten in en rond de haven van Antwerpen. Het maakt het allemaal een stuk moeilijker. Verschillende NAVO-lidstaten, waaronder het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, hebben geen uitnodiging van de VS ontvangen voor een besloten vergadering over de toekomstige koers van de NAVO. Dat schrijft nieuwssite Politico. Nochtans behoren de ontbrekende landen tot de belangrijkste militaire machten van Europa. Bij die lidstaten klinkt nu frustratie over de Amerikaanse aanpak.
3: Radio Slecht, meer bericht.
2: Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
4: Muzikamente.

Een hele fijne donderdagavond en welkom in een nieuwe maand. We zijn al oktober. We zijn het laatste kwartaal gestart van 2026. Wat gaat de tijd toch snel. Eerst even mijn collega bedanken, want de afgelopen twee weken nam Lieven het van mij over. Bedankt Lieven. En vanavond gaan we terug met onze vertrouwde ingrediënten van start. Informatie uit onze regio. Om 6:30 een conference van de week en een hele portie muziek. En daarmee beginnen we al met de Proclaimers 500 Miles.

Lotenhulle maakt zich op voor de oktoberkermis. Van morgen vrijdag 2 tot en met woensdag 7 oktober staat er heel wat op het programma. Van de snoepjesloop en avondjogging tot het Loets Oktoberfest, poppentheater en verschillende wielerwedstrijden. Zaterdag is er het Oktoberfest met live muziek, animatie en een all-in formule voor €32. Afsluiten doet de kermis op woensdag met koers voor beloften en elite zonder contract. Kortom, Lotenhulle viert kermis en iedereen is er welkom.

Woonstart nodigt iedereen uit voor de Dag van Sociaal Wonen op zondag 11 oktober in de Europahal in Tielt. Vanaf 14 uur is er een gratis namiddag met animatie voor kinderen, informatie over sociaal wonen en gezellig samen zijn. En om 16 uur zorgt Guy Swinnen samen met gitarist Yves Vertongen voor een gratis optreden. De opbrengst van hapjes en drankjes gaat naar de warmste week. Iedereen is er uiteraard welkom. En die Guy Swinnen, ja, die kennen we nog als liedzanger en gitarist van The Scaps. Hier zijn ze met Hard Times.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
1: Muzikamente.
2: Radio Oost-West.
4: Penso con sueño para siempre.

Vorige zaterdag konden we genieten van het fantastische optreden van Trivocci in De Wissel in Zwevenzelen. Laat ons nog even de ogen sluiten en teruggaan naar vorige week zaterdag. Hier is Trivocci met La Spagnola.

Groene of rode duim voor de automobilisten aan basisschool Het Veld in Meulebeke. De politie hield er een opvallende verkeersactie. Wie zich aan de snelheid hield, kreeg een groene duim en werd getrakteerd op koffie en een bedankingsbrief. De snelle chauffeurs kregen een rode duim en konden rekenen op een boete. Met de actie wil de politie bestuurders aanzetten om rustiger te rijden en wat extra tijd te nemen onderweg. Wie even stopt voor koffie, krijgt bovendien een unieke koffietas mee naar huis.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051-318-816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
3: Muzikamenten.

Zondag 4 oktober, dan is het terug zover. Dan starten we het nieuwe seizoen van Hoogweg 16. Je bent welkom tussen 10 uur in de voormiddag en 1 uur 's middags. Inkom is uiteraard gratis en je kan daar genieten van een kopje koffie of een heerlijke frisse pint. En wat staat er zoal op het programma? Er is een gesprek met een deel van de cast van de musical Bijna Echt. Hans de Klerk die komt langs en dat is de directeur Amphora uit Wingenen, omtrent het 10-jarig bestaan. Ook Schepen Vincent Buttebier uit Tielt komt langs, omtrent het toekomstige nieuwe kunstencentrum. En met Daan de Kuiper is er een gesprek omtrent een foto-expo van de Torenvalk. Gerda Meulenbroek die komt langs en die heeft het over 150 jaar gemeentehuis Ruisleden. Rita Pateel komt vertellen omtrent het voormalig klooster in Wingenen. En de muzikale gast, wel, die is Geert Denna. Hier is zij met zijn laatste nieuwe Laat Me Leven. Ja.

0: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
1: Goedenavond. Het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht.
5: Opwisselend wolken en opklaringen, hier en daar mogelijk nog wat gedruppel. Maxima 20 graden, morgen veel zon, opnieuw 20 graden. Het blijft ook zo dit weekend zonnig en temperaturen rond of net boven de 20 graden.
6: Radio Oost-West.
7: Muzikamente.

Welkom in het tweede uurtje van Muzikamenten. Je hoorde She's After My Piano van Loredana en To Fabiola. Over een klein half uurtje is er onze conference van de week. Maar eerst gaan we zien hoe de vogeltjes fluiten met Justin de Wild. Cheerio!

Een klassieker op jouw gezellige familieradio, The Dire Straits en deze Sultans of Swing. 6 jeugdbewegingen uit Ingelmunster en Oost-Rozenbeek zijn beloond met het label Brandveilige Jeugdbeweging. De brandweerzone Midwest bezocht de lokalen, gaf de leiding tips over brandveiligheid en controleerde of de nodige aanpassingen werden uitgevoerd. En dat bleek het geval. 5 Ingelmunsterse jeugdbewegingen en 1 uit Oost-Rozenbeek kregen daarom hun label officieel overhandigd.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hovenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
2: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radioostwest.be
2: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
2: Jan Spees.

Wittem en Wingene zetten mentaal welzijn in de kijker met een campagne Samen Veerkrachtig. En donderdag 1 oktober, vandaag dus, is er een gratis netwerkavond met psychologe en acteur Nina Mouton in de Verrekijker in Wingene. De komende weken volgen nog

lezingen en workshops rond veerkracht, eenzaamheid en rust in je hoofd. Alle activiteiten zijn gratis, maar inschrijven is wel noodzakelijk. Meer info via de websites van beide gemeentes. Straks onze conferentie van de week.

0: Dit is jouw wekelijkse conferentie op Radio Oost-West.
1: Deze week is het de beurt aan Urbanus. Hij heeft het over zijn speciale opkomst. Wat het allemaal wil betekenen, wel, gewoon luisteren en genieten.
2: Goedenavond allemaal. Daar straks waren hier trappen en nu niet meer. Ofwel heeft een brandweer eerst die mensen die op de trappen zitten al nat gespoten, dan kan dat geen kwaad zijn. Allemaal hartelijk bedankt om tot hier te komen en ik vooral. Ziet er hier alles wel een tof gezellig zaaltje uit. Also, uitgang, nooduitgang. Langs waar zijn de geilen hier binnen geraakt? Het zal hier toch triestig spelen worden voor mij, want ik zit zo weer een beetje met een snotval in. Kennen als een druipneus. En die gordijnen hangen hier zo ver, hè. We gaan er maar zo rap mogelijk mee beginnen, want ik moet straks nog naar Las Vegas. Het is al september. De laatste tijd, nu denkt hij zeker allemaal dat ik hier ga een piano op mijn kop krijg. Mijn eerste goeie. Gisteren komt er zo weer een bij mij, zo. Het was een onnozele, hè. Zo, hij zei. Zo komt ze een gewone man van de straat, als komt ze bij mij. Het schijnt dat sinds dat jij je show op tv gegeven hebt, dat er al twee keer zoveel tv's verkocht geweest zijn. Ik vier natuurlijk, en dan zei hem, ik heb de mijne ook verkocht. We gaan er dus mee beginnen, maar ik sta hier nog in Burger. Hè. Ik ga dus direct mijn artiestenkostuum aantrekken. Want anders staat hier zo naakt. Hè. Zo. Ik ga dus direct mijn artiestenkostuum aantrekken en dan zijn we weg. Nog niet weggaan, hè. Als je nog 2 seconden geduld hebt, ben ik hier binnen een kwartier. Blijf maar zitten. Iedereen zal wel direct opgemerkt hebben dat ik met mijn optredens en met mijn shows al goed een boterham verdiende. Boterham. Op het eerste zicht is dat misschien schandalig, hè? Zo direct opkomen met Jacques Esterelleken en dan zo direct boterhammetjes hier, boterhammetjes daar, terwijl dat er in de wereld miljoenen en miljarden en tientallen hongerige kindertjes liggen te creperen van de honger. Er zijn al zo allerlei acties tegen de honger in de wereld die mij al gevraagd hebben om gratis te spelen ten voordele van die actie de honger in de wereld. Oh, dat interesseert mij niet. Ik heb nooit geen hongerig. Maar ik had gedacht, ik kan veel beter zelf iets doen, zelf initiatief nemen. Iets dat tenminste evenveel zal uithalen. Als al hetgeen dat zal uitgehaald hebben. En ik zou daar onmiddellijk willen mee starten. Met jullie allemaal tezamen. Houden jullie klaar voor alle hongerige kindertjes in de wereld. Hip, hip, hip. Oké, daarmee zijn die mannetjes daar weer goed geholpen. Kunnen wij rustig verder lachen en fretten en zuipen en vet worden en met de wijven. Ze zullen toch even goed geholpen zijn als die keer daar met die droogte in de Sahel. Schijnt dat die mannen in er elk jaar zo'n goede zomer krijgen. Hè? Wel, toen heeft het Belgisch leger direct zijn goed hart laten zien en hebben ze daar 40 ton melkpoeder naartoe gestuurd. Een stof dat was! Maar Ik ben gaan optreden over een paar jaar in Guatemala. Ten voordele van die aardbevingen daar. Hè. Want dat is daar triestig als je daar moet gaan spelen. Dat publiek, dat zit daar geen minuut stil. Maar we hebben voor deze avond al genoeg de goede boodschap rondgedragen. We gaan dus onmiddellijk over naar het amusement. Ik heb voor vandaag weer mijn speciale gast meegebracht. Je kent die misschien al nog niet, soms toch wel. Dat is mijn hond, die als ze zijn rug afgezet hebben. Hè. Dat beest is hier ook hedenavond aanwezig. Hij zit hier vanachter in de overdekte zwemkool, in de beschermde werkplaats. En die gaat hier onmiddellijk een paar achterwaartse salto's maken en dadelijk daarna een paar voorwaartse, want die kan hier zo gans de avond niet blijven liggen. Ja, als dat zo'n beetje een onnozel mop is, dan lach ik zelf al wat mee. Hè. Maar dat geeft niet, die hond zit hier vanachter. Als je nog een half uur kunt wachten, is het binnen 2 minuten hier nog niet meer. Alles had ik hier proper gestaan. Wat verken mijn plek op mijn kostuum. Geef dan niet dat ik hier een ga in mijn hemd speel. Zal u mijn hemd spelen?
0: Muzikamenten met Jan Space.

0: Martinis NV in Wingene is jouw partner voor al uw privé- en professionele verzekeringen. Gratis check-up van jouw verzekeringsportefeuille. We zijn een erkend en onafhankelijk verzekeringsmakelaar en kunnen alle polissen aanbieden. Martinis NV, jouw verzekeringsspecialist. Wil je beleggen? Martinis NV biedt jouw beleggingsmogelijkheden via diverse maatschappijen. Martinis NV, jouw beleggingsspecialist. Geniet van onze jarenlange kennis en sterke service. Tot gauw bij Martinis NV in de Berenumsteenweg 78 in Wingene. Info op www.nvtinis.be. Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Het is een beetje een plaat die blijft hangen in je hoofd. Sorry papi, een zomersdeuntje. En we gaan eruit met nog een zomerse plaat. Morricante en Yeke Yeke. Alvast bedankt dat je bij ons was. Geniet nog van je donderdagavond. En wat mij betreft tot zondag. Dan ben ik ook van de partij op Hoogweg 16. En in de namiddag ben ik er uiteraard terug met Zo Klonk Het Toen. Bye bye.
1: Welkom
2: Radio Oost-West.
1: Bij Radio Oost-West.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Radio
1: In Brussel wordt geprotesteerd tegen het geweld op de Holibi-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, zoals zij zeggen, de waarden en normen van het traditioneel gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering, koepelorganisatie Safaria, vraagt dat ons land en Europa ingrijpen. In Luik is een protest tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs opnieuw uit de hand gelopen. 6 mensen zijn opgepakt, schoolgebouwen werden bekogeld met van alles en nog wat en verschillende voorwerpen zijn in brand gestoken. De Waalse minister van Onderwijs, Valérie Glatigny, veroordeelt het geweld. Een buschauffeur van Tros Beyaert is ontslagen nadat hij een positieve alcoholtest aflegde. Afgelopen dinsdagochtend opnieuw een chauffeur van die busmaatschappij die in opspraak komt na het dodelijke ongeval in mei dit jaar. Het busje botste toen tegen een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om, de bestuurder zelf, een begeleidster en 2 jongens van 12 en 15. Na het zuiden van Spanje krijgt nu ook het oosten af te rekenen met noodweer. De Spaanse Weerdienst heeft ook daar code rood afgekondigd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht. Zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er dicht. En in sommige scholen worden de lessen geschrapt. De Rode Duivels zijn klaar voor hun Nations League-wedstrijd tegen Turkije morgenavond. De hamvraag is of we Lukaku op het veld gaan zien, want tijdens de vorige wedstrijd tegen Frankrijk bleef hij op de bank. Volgens bondscoach Mark van Bommel ligt er nog niks vast. Leandro Trossard en doelman Mike Penders trainden wel meer mee. Die waren de voorbije dagen niet bij door een blessure. Een droge avond met opklaringen. Het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar kans op mist. Die blijft hangen tot morgen vroeg. Daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij 20 graden. Ook tijdens het weekend zonnig en een graad of 20.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Altijd weer de mooiste muziek.
2: Radio.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. Delphine Bouëlle is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouëlle laat zich eveneens aanspreken als haar koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarselen een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: De avond van Oost-West.

0: alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
1: Radio Oost-West.
0: De avond van Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Het weer een droge avond met opklaringen waarbij het afkoelt tot 9 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. Die mistbanken kunnen morgen vroeg nog wat blijven hangen, maar daarna klaart het op. Krijg een zonnige dag bij 20 graden. Ook het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
5: Vanuit de Hoogweg 16 in Wingene is dit Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Radio Oost-West.
1: Oost-West.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: NV Van Eno uit Wingeren. Van landbouw tot industriebouw. Wij bouwen werkplaatsen, stallen, garages, winkels, kantoren, toonzalen, stapelloodsen en nog zoveel meer. Van Eno, dat is bouwen van A tot Z, van ontwerp tot realisatie. Wij produceren zelf alle metaalconstructies, betonconstructies en betonpanelen in volle of geïsoleerde beton. Wij beschikken over een gemotiveerd team medewerkers met eigen tekenbureau, grondwerkers, montagearbeiders en afwerkingsploegen. Onze jarenlange ervaring en kennis bieden u de zekerheid dat uw bouwdroom een geslaagde creatie wordt. Industriebouw NV Van Eno, Rakenstraat 25 in Wingenen. Meer info www.vaneno.be of bel 051 65 61 78. NV Van Eno, uw tevredenheid is onze wens.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radio

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Halle is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond bij een zwaar verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren op de Brusselse ring en het parket heeft het nieuws bevestigd. De vader raakte met zijn twee kinderen van de weg. De precieze oorzaak van de crash wordt onderzocht. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een plan klaar tegen de geluidsoverlast rond Brussels Airport. Omwonenden klagen al een jaar over een intensiever gebruikte aanvliegroute en meer dan 40 gezinnen stapten naar de rechter. De minister wil nu dat vliegtuigen hoger komen aanvliegen en steiler dalen. Ook gaat hij met de luchtvaartmaatschappij aan tafel zitten om aan te sturen op stillere toestellen. In Brussel wordt betoogd tegen het geweld op de LGBTQ-gemeenschap in Turkije. De Turkse politie pakte de voorbije weken meer dan 160 mensen op om, naar hun eigen zeggen, het traditionele gezin te beschermen. Het gaat om een bewuste campagne van de Turkse regering. De Vlaamse koepelorganisatie Savaria eist dat ons land en Europa ingrijpt. In het oosten van Spanje geldt code rood voor extreem noodweer. Nadat eerder het zuiden al zwaar werd getroffen, worden nu in Castellón en Valencia enorme hoeveelheden neerslag verwacht, tot 200 liter per vierkante meter. Uit voorzorg zijn de parken en begraafplaatsen gesloten en in meerdere scholen zijn de lessen geschrapt. Het weer een droge avond met opklaringen waarbij het afkoelt tot 9 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. Die mistbanken kunnen morgen vroeg nog wat blijven hangen, maar daarna klaart het op. We krijgen een zonnige dag bij 20 graden. Ook het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
2: De avond van Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
1: via 0468 1777 20.
0: 0468 1777 20.

0: Motinis. Net iets beter, altijd vastgoed. We beloven u een professionele en vooral persoonlijke dienstverlening bij de verkoop, verhuur en aankoop van uw vastgoed binnen een ruim gebied rond de kerktoren van Wingenen. Imotines staat garant voor transparante communicatie, eerlijke contacten en een enthousiaste relatie op basis van vertrouwen. Onze familie houdt van een joviale babbel onder een dampende tas koffie. Altijd welkom bij Imotines. Beernemsteenweg 78 Wingenen. Meer info via www.imotines.be of bel Tine 0486 50 66 70. Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
1: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
1: 0468 1777 20.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Het weer een droge avond met opklaringen waarbij het afkoelt tot 9 graden. Lokaal kan er mist ontstaan. Die mistbanken kunnen morgen vroeg nog wat blijven hangen, maar daarna klaart het op. Krijg een zonnige dag bij 20 graden. Ook het weekend verloopt zonnig en zacht bij dezelfde temperatuur.
5: Radio Oost-West.
6: De avond van Oost-West.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Ik ben Danny Verlinden, welkom in de Teletijdmachine. Delphine Bouel is officieel prinses van België sinds 1 oktober 2020. Uit het arrest van het Hof van Beroep blijkt dat ze nu de familienaam van haar biologische vader, koning Albert II, zal dragen en dus door het leven mag gaan als Delphine van Saxen-Coburg. Daarmee kreeg ze de erkenning van het vaderschap, de familienaam van Saxen-Coburg en de titel Prinses van België. Die titel is niet voor haar alleen, maar ook voor haar twee kinderen, prinses Josephine en prins Oscar. Prinses Delphine Bouel laat zich eveneens aanspreken als haar koninklijke hoogheid. Vandaag in 2023 komt een einde aan de aardgaswinning uit het Groeningenveld in de provincie Groningen in Noord-Nederland. De productie uit de 5 laatste actieve locaties van de oorspronkelijk 26 stopt definitief. In 2024 werd gestart met het volstorten van de gasputten met beton, zodat de winning nooit meer kan opstarten. Er wordt in de provincie Groningen en op de Noordzee wel nog gas gewonnen uit de kleine gasvelden, maar dit staat los van het grote Groningenveld. Jarenlang werden in Groningen acties gevoerd tegen de gaswinning uit het aardgasveld. De bodemdalingen en aardbevingen zorgden voor onzekerheid en angst bij de bewoners van de provincie Groningen. Het Groningenveld was het grootste aardgasveld van Europa en een van de grootste in de wereld. Het heeft een oppervlakte van ongeveer 900 vierkante kilometer. De resterende gasvoorraad wordt geschat op 500 miljard kubieke meter. Dat is een vijfde van de oorspronkelijke gasvoorraad in het grote Groningenveld, dat dus niet meer zal worden bovengehaald. In 2020 legt Alexander De Croo, 494 dagen na de verkiezingen, de eed af van de regering De Croo 1. Het was de tweede langste formatie in ons land. De Vlaamse liberaal kreeg de leiding over een diverse ploeg van 14 ministers en 5 staatssecretarissen uit 7 partijen zonder N-VA. De regering telde 10 vrouwen en voor het eerst een transgender. De regering De Croo hield het maar 1 legislatuur vol. Op 1 oktober 1940, in het begin van de Tweede Wereldoorlog, krijgt Albert Einstein de Amerikaanse nationaliteit. Hij was gevlucht uit Nazi-Duitsland omdat hij een Jood was. Om geld in te zamelen voor Joodse vluchtelingen speelde hij vioolconcerten en gaf hij toespraken. De FBI legde toch een dik dossier aan over hem wegens extreem radicaal. Hij werd ook verdacht van communistische sympathieën. Maar ondanks alles mocht hij dan toch vandaag in 1940 de eed afleggen als Amerikaans staatsburger. Net een jaar geleden, vandaag in 2025, is Jane Goodall overleden. De Britse antropologe en biologe was bekend van haar jarenlange onderzoek naar het sociale en familiale leven van de chimpansee. In 1977 richtte ze het Jane Goodall Institute op, dat in meer dan 30 landen actief is. Het zet zich in voor de duurzame bescherming van chimpansees en hun leefgebieden en werkt daarvoor samen met lokale gemeenschappen in Afrika. Jane Goodall werd 91. Morgen is het dag op dag 55 jaar geleden, in 1971, dat in Aarselen een passagiersvliegtuig neerstort. Alle 63 inzittenden kwamen om het leven. Dat is voor morgen in een nieuwe Teletijdmachine op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
1: Neem vrijblijvende inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met...

0: Nieuws.
1: Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florine Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio
1: Oost-West. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve is geïnstalleerd op het rondpunt vlakbij Balta. Het kunstwerk komt er ter ere van de 175ste verjaardag van de hondenzwemming in Sint-Baafsvijve. Dat vindt plaats binnen een dikke week. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
0: De nacht van Oost-West.

0: goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Chris van Haverbeek is over de hele lijn schuldig bevonden. Dat heeft de rechtbank in Brugge gisteravond beslist. De man krijgt de schuld voor de dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 jaar oud en voor de moordpoging op zijn ex-vrouw. Van Haverbeek toonde tijdens de uitspraak geen enkele emotie. Om 10 uur worden de debatten hervat en dan zal het over de strafmaat gaan. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor het assisenhof verschijnen. Dat heeft de Kamer van in beschuldigingstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem die eerder al eens werd veroordeeld voor moord. Een derde verdachte, die geholpen zou hebben om het lichaam te begraven, wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen vandaag dicht. Dat is beslist na de studentenprotesten van gisteren en eergisteren die volledig uit de hand liepen. Betogers bekogelden de politie en staken steps en verkeersborden in brand. 6 mensen zijn opgepakt. Toch nog een sportief succes, want op de eerste dag van het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles gepakt. Roos van Otterdijk zwom naar zilver op de 100 meter wisselslag en nam ook nog eens brons mee op de 50 meter rugslag. Lucas Envaux pakte ook zilver op de 400 meter vrije slag. En Florin Gaspar greep naast een ticket helaas voor de finale op de 50 meter vrije slag. De mist kan nog een beetje blijven hangen, maar in de namiddag wordt het toch zonnig bij 20 graden. Ook het weekend start zaterdag met ochtendgrijs, waarna de zon doorbreekt bij 19 graden. Zondag opnieuw volop zon en een temperatuur van 20 graden dan.
2: Radio Oost-West.
3: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De politiezone regio Tielt pakte woensdagochtend uit met een opvallende actie rond verkeersveiligheid aan basisschool Het Veld bij de drukke N50 in Meulebeke. De actie ging door onder de noemer Koffieverkeer, een ludieke woordspeling op koffieverkeerd. Leerlingen posteerden zich op 150 meter van de school bij een snelheidsbord om bestuurders met rode en groene duimen te beoordelen. Naar jaarlijkse traditie hebben de bedrijven in de industriezone rond de Watertoren in Deinze zwerfvuil geraapt in de buurt. De industriezone ligt er de voorbije dagen dus een pak properder bij. Vrijwilligers hebben voor de zesde keer een zwerfvuilactie georganiseerd. De stad Deinze zorgde voor materiaal en het plaatsen van de bermbordjes. In totaal werden 25 vuilzakken opgehaald. Stad Waregem, Hope for the Children en de Cambodjaanse organisatie SKK hebben een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Met dit geassocieerd partnerschap ondersteunt Waregem initiatieven die inzetten op onderwijs, toekomstkansen voor kinderen en jongeren en sterke lokale gemeenschappen in Cambodja. Het is zover. Het kunstwerk dat verwijst naar de hondenzwemming in Sint-Baafsvijven is geïnstalleerd op het rondpunt.